0: eed, dat je zien besonderd volk zendt. Je zullen nuscht waarlijk het eten. De tieren van wonen je eten derven, zijn de rinder, de schoop en de kozen, de verschiedene rij, wille schoop en wille kozen. Alle tieren, die een hoofd hebben, dat in twee delen deed, en die er vreten waarlijk hebben, der je eten. Ober van zonne, wat entweder waarlijk hebben, oder een gespolden hoofd hebben, zal je nicht vom kameel, vom hoos, oder vom eerdschwien eten. Die zijn gesetzlich arein verjunt. En vom schwien zal je nicht eten, wegen wann de doch einen gespoldet hoofd haft, de dat schwien aber nicht waarlijk hebben. Dat fleisch zal je nicht eten en een doodjet schwien zal je nicht anscheren. Van de tieren, wat am water leven, zal je bloß die eten, wat flossen en scheipen haben. Van zo'n tier, wat nicht flossen oder scheipen haft, zal je nicht eten. Die zijn gesetzlich arein verjunt. Die derven van alle veel wat gesetzlich rein zijn, eten. Ober die van wonen je nicht eten zullen, zijn de odlasch, de ooshakasch, alle verschiedene hoofdje, alle verschiedene kraaien, straßen en meiven, de grote uilen, de kleine uilen en de wille heine, die op een water leven, uilen en de wildnis en andere veel, die doodje het vlees en doodje vers vreten, starchen, reiers en flottermies. Alle kniepers met vlechten wat schwormen zijn gesetzlich arein. Die darven bloß reine veel en heine fei eten. Die zullen geen tier eten wat vanzelf doodgegonen is. Ober je darven dat aan vreemde geven, dat ze dat eten, oder aan andere verkuipen. Je zendt een volk, woont dem harnjunen God gewijd is. Je zullen een jonge kaas nicht aan ihre mutter ihre malch koken. Je zullen jeder jaar een tiendel van de arnten van jene vlekker te zied zaten. God met dat tiendel nodig steed, wanneer de harnjun God wilt, tom zinen nomen dober kant maken. Door zal je dat tiendel van jene getreed, jene wien, jene eil, en de eerstgeborene van jene vij en schoop eten. Dit is doortouw, dat je vorcht voor dem harnjunen God leren, op alle tiden. Want dat tiendel van de arnt, met woont de harjunt zeent, te veel voor junt is, dat je dat den ganzen langen weg naar de stede brengen kennen, wo de haar hebben wil dat je hem aanbeden, dan verkuipt dat tiendel en hult dat geld, dat je dat kennen naar de stede nemen, wo de haar wil dat je hem aanbeden. Door brok dat geld van dat tiendel en kuipt wat je willen, voor de opfer en tem eten, of as oder schoop, wien oder wat tem drinken, en eet dat door en vrijt je door voor de harjunen God, je en al jene mensen. Vergeet nicht de Leviten, die in jene Stadt wohnen. Die haben kein Land gearven. Jeder dreidet Jahr soll je jene ganze Tiendel in jene Städte taub leihen. Geeft dit de Leviten, die kein Land gearven haben, en de Fremde in jene Stadt, en de Weisen in Wetfrühes, dat sei sich davon sort eten kennen. Dout dit uit Gehorsam für dem Herrn jenen Gott, dat he jünt an all de Arbeit, die je abnehmen,
1: Kapitel 15.
0: Jeder sevendet Jahr soll je die, wat jünt wat schuldig sind, ihre Schuld verjeven. Dit is wat je im Entlotungsjahr donen sollen. Ein jeder, der an ein Israelit Geld geliet haft, soll die Schuld strecken und verjeven. Hij soll nicht ab de Toling bestonen von einem Israelit, der doch sein Bruder is. Die Verzeihung, die hier bekannt gejeft wordt, is vom Herrn. Von einem Fremden kann je ab jün Port bestonen, ob er deinen Bruder sollst du verjeven. De Herr jün Gott, wat jün seinen an dort lohnt, wohnt er jün aus ein Aufgut geft, en du waren keine notliedende Mank jün seinen, wann je dem Herrn jünen Gott gehorchen waren, en je abhossen waren, dort je dat ganze gebaut holen, wohnt er jün von dort geef. De Herr wat jün seinen, krieg so, als hij versproken haft. Je waren aan vele länder uitliehen en van keine zelfs liehen. Je waren macht haben over vele länder en die waren nicht over jünd macht haben. Wann je in dort land sind, woont de Herr jün Gott jünd jeft, en door een Israelit is de noodlid, dan zal je nicht jün hort jeen am hort morgen en am nuscht geven. Je zullen veel over jenstig zijn en am liehen wat am fehlt, krijgt en don't van wort. Werd jünd dofer, dat je nicht arrecht donen en alles terughouden, wiens je weiten, dat dat zevende jaar, dat entlotungsjaar, dicht bij is. De mens wordt dan dem Herrn anropen en je worden schuld op kunt brengen. Je zullen mildjeverig zijn en nicht am hart afgenstig blijven. Wann je dem Herrn jenen God gehorchen worden, wordt hij jen door verzenen en alles wat je donen. Door waren immer arme im land zijn, door ween zei ik, ziet mildjeverig te jenen broeder, die arm oder schlecht af is.